0: Au revoir.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Thank you. Dankjewel, alsjeblieft. Dankjewel, alsjeblieft.